Weet je, ik vind dat wij volwassenen, wij moeten kinderen juist beschermen. Kinderen zijn altijd onschuldig. Weet je, dus wij moeten ze van die... Ah man, ik heb zelf geen kinderen, maar goed, ik hou van kinderen. Mijn broertjes hebben nu kinderen, neefjes, nichtjes. En die kinderen, ik merk gewoon dat ze het leuk vinden om bij mij te komen. He, ik lees verhalen voor, ze komen bij mij thuis, heb ik dat drumstel staan. En je weet, kinderen vinden het leuk, die pakken die stokken en gaan massaal lekker rammen. En dan zegt mijn broertje, vind je het niet erg? Ah. Vind je het echt niet erg? Nee, nee. Kijk, hij probeert met die stok zo door het vel heen te gaan. Moet ik er wat van zeggen? Weet je, mijn broertje ook liever, die gaan met die kinderen spelen, tillen ze op zo. Mijn papa, hey, dat vinden ze leuk. Oh, mijn jeep, ik ook. Sta, kom hier, kom mijn jeep. Dan ga je. 1, 2, woe, hop. Dat vinden ze leuk, hè. Als je ze even loslaat, zie je die ogen woe, groot worden. Ja, ik vind kinderen leuk. I love kids. Ik heb er nu een klein nichtje bij, echt een prinsesje. Dan mag je wel zo vasthouden, dan gaat ze boeren. Zegt de moeder, je moet een klein beetje op de rug slaan. Zeg ik zo? Ja. Heeft ze geboerd? Nee. Verdamme. Ja, dat vindt oma en Jeep ook niet lekker, nee. Jij ook niet, nee. Heeft ze geboerd? Ja, nu wel, kijk maar. I love kids. Waar zijn de kinderen hier in de zaal? Mag ik een klein beetje, waar zijn de kinderen? Ik zag hele jonge kinderen vandaag. Wie is de jongste van jullie? Steek je vinger eens op. Hoe oud ben jij? 13. 13? 12. 12. Jonger dan 12? 11. Waar kom jij vandaan, joh? 11? 11? 11. Jonger dan 11. Hoor ik jonger dan 11? Jonger dan 11? Daar. Hoe oud ben jij, jongetje? 10? 8. Waar is 6? Oh, 6! Je liegt dat je barst! Wie echt 6? Ik ben 5. Ja, jij bent 9, maar ik hoorde daar 8. 8? 8 de jongste? Waar zit je van 8? Hoe heet je? Raoul, hoe is het Raoul? Je bent de jongste! Jammer man, als je 15 was geweest of 16 had je een scooter gekregen, heb ik hier achter staan. Jammer Raoul! Oh, Raoul. Met wie ben je hier, Raoul? Met wie ben je hier? Vader. En je zusje. Ah, je bent niet alleen, toch? Gelukkig. Vader heeft straks heel wat uit te leggen, hè? Maar er zijn dingen die ik nu helemaal moet gaan veranderen. En het eerste woord is anaal. Nou. Nee. Oh, kijk hoe ze leuk dat vinden. Nee, Raoul. Oh, het zijn ook gemeen, hè? Viezerik dat al. Raoul, ik ga voor jou. Vind je het leuk trouwens deze avond? Kun je het allemaal mee? Begrijp je wat ik doe en zeg? Ja. Oké, dan. Waar kom je vandaan, Raoul? De Haag? Ja, ik hoor hem wel. Ik denk dat ik aan mezelf hem zeg. Hartstikke leuk. Ik doe omdat je 8 jaar bent, doe ik even wat leuke dingetjes. Ja, voor 8-jarigen. Eerst is imitaties, geluidjes, vinden kinderen altijd leuk. Ik doe een helikopter. Luister, een helikopter, komt ie. Hij gaat zo, hè? Gaat zo vliegen, let op.

Nu komt Flipper de dolfijn, let op. Nu doe ik een Harley Davidson, daar mag je nog niet op. Dat is een motor die niet wil starten. Kijk. Nou, die wil niet starten, dus ik kan uren doorgaan. Raoul, wat voor muziek, welke muziek vind jij leuk? Van wie hou je? Welke zanger, zangeres? Wat vind je leuk? Ja. Jan Smit. Oké, doe ik een stukje Jan Smit. De jeugd is nu al verpest. Jan Smit. Nee, tuurlijk niet. Jan Smit. Heb je zijn nieuwe cd al van Jan Smit? Nee? Zal ik een stukje spelen? Want ik heb namelijk wel, want ik ben ook fan van Jan Smit. Ik zal een stukje spelen uit de nieuwe cd van Jan Smit. En dat nummer heet O.O. Jolante. Komt ie.

klein stukje van, ik ga niet alles verraden, maar je moet de CD gewoon kopen. Van Neil Smit. Oh, sorry Jolante, ik meen het niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hey, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemieterom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh, mag ik die partyprikkers nog hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Oh, alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: ik heb laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, Het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs.
1: 98 euro.
0: 98 euro, lager! 50. 50, nog lager! 36. Oh, mooi getal. 36, nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen, mensen? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel. 2. Weggrap, leuk. Hey, mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen, zo. Ja, nu. Oh. Zo. Nee, dat is echt, ik heb staan weken, hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is gewoon... Dat is racisme, weet je dat? Hé, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja, Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee. Nee. Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten, dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik, weet je, maakt niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee. Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Dan flikkeren we het hier en ik kom halen. Ja, niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo'n eerlijke vorm van handel. Ja, zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Ja, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop, dat ik, hey, de Aldi. Even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet... dat die mensen daar zo lelijk zijn. Nee, maar echt lelijk, echt. Er is ook een scène van Lord of the Rings opgenomen in de Aldi. Zonder schmink, gewoon zo. Ik vroeg naar het zout, ik werd begeleid door de golem. Here's the saltmaster, nee! Bad Smeagol! Nog iets. Ik loop die winkel uit met mijn doos. Ik was de enigste. Ik was de enige. Ik was de... Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht. Er gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na 3 kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt. En ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd, precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, jongens, laat mij die ramen doen. Alle lawaai. Zo. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op één doos na. In het midden van de Aldi bleef één doos staan. Een doos curry gewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die ALDI. We kaufen allen bij die ALDI.

7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè.
1: Herma Vinkers. Wat is Herma Vinkers? Ja, nou en? Handtekening, ik zal wel vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom. Nou, doe het toch. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap.
0: Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gaat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mensen aan, zeurt me aan de kop om handtekeningen zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelfs. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen, een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis en tot ziens. Ja, ik heb een handtekening, ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan, fronste zijn wenkbrauwen en zei, bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Dat is zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei Herman Vinkers. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van der Rijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, een geintje, hè. Dus, ja, een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Cooper-test. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door.

oversteken, trap op, trap af, draaideur door, gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin, trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf, tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Nou, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen, ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte doodmoe neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig, zei... Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica hè, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. Hè, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaas. En dat was niet goed, dat... Dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even... Dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes. Nee, een leuke ervaring voor sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haar. Een goede.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: Mes tekort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Oh, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben Innie Minnie en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat ik jullie even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar ja, dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen. Die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht. Kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders.
2: Ben je daar, jongen?
1: Nee, ik ben Vicky Leandros. Nou goed.
2: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
2: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
2: Hoe was dat?
1: Was spannend.
2: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Maar was een beetje oud en senil, wel aardig hoor.
2: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me. Het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen. Want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba.

0: Doe Drentse koala. Drentse. Drentse cabaretteurs aan ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide. Daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen. Zij wel. Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's. Ik zeg in Drenthe? Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die andere zit er rond. En 1 muskiet gaat voor je vliegen. Met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
1: Ja, de verkeering uit.
0: Ga eens even over die ex-verkering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij. Die had een lawaai bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen. Maar wij. Wij lagen een keer in Parijs. We lagen een keer in Parijs in een hotel te vrijen. En die hotelletjes in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes. Van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen. En dan ging mijn vriendin. Die ging echt zo van. Oh ja. Ja, ja, ja. Oh ja. Ja, zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, oh ja, ja. Stil, man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van, wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ik denk, ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar op het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept, oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar, het was niet meer te redden. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat me komen, mijn hart is in vorm. Een ring. En we spreken heus niks af. En we zien maar wat het wordt. En we zwaaien nooit te lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat me komen, mijn hart is in vorm. Een ring. En ik zal eens braaf naar huis, want er is een regen net die nacht. En we zullen zij aan zij, regen is overmacht. En dan zullen we toch echt, en dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen, mijn hart is in vorm. Meid, het is bijna pompoentijd, vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme. Nooit.

0: Ay, ay. Ik weet niet waar ik moet, ik weet niet waar het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Del, del. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook. Dames en heren, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag educatief honing slingeren.
2: Oh god, oh god.
0: En je krijgt het er nooit meer uit. Dames en heren, educatief honing slingeren, of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt. Als de bier zoem zoem zoem zegt. En de honing pikkelt in de bier. Dan heb je de put erin en dan zit de honing in het dekseltje erin van de honing. Het is iedere dag weer anders, echt waar. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij... Wat is het belangrijkste bij het educatieve honingslingen, dames en heren? Namelijk de helm. Altijd, altijd het belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Ja! Wat hebben we verder nodig bij het educatieve honingslingeren? Mijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hij streept allemaal weer door. Oh, sorry, Bert. Gum. Nee, we hebben nodig de bijen.
1: Oh ja,
0: dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van Nijlpaden gewoon staan. Oh ja. En hier hebben we de bijtjes, dames en heren. Laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm, ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En hoeps. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Dan beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Jee, doet dat geen pijn? Jawel, maar moet er wel uit. Je hebt geen keuze. Oh, Bert, snel, leer ons meer, leer ons meer. Neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de Fiat-dealer. Goddomme dan. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de mat pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je buk je voor de brievenbus langs, dat de post ingooi, man.
2: De postbode.
0: Dat die het. Even terug. Langs bump dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje. Gratis? Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
3: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken.
3: La, la, la.
0: Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Au! Au! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet. Au! Oh, het glas viel eraf. Het is helemaal nat, maar je kunt het niet zien. Nou, zo gaat de post er niet af. Zo gaat hij alleen maar vast de deur natuurlijk. Nee, de beste methode is altijd nog...
1: Hoe kom je erop?
0: Het is een gave, denk ik. Ik weet het niet. Dan, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, hij doet een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doel daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel. En ik weet dat het een kamikaze zegel is. Bert, hoe weet je dat?
1: Zelf verzonnen.
0: En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden.
3: La la la la.
0: Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snij je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. Eén postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijn erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico of wie er ook maar mee bezig is.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.
4: Pretend you're

Hé hey, jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone man betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daarom helemaal lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de...

DNA, die verkoper, die kijkt er een Porsche aan, die zegt, nou mevrouw, ik een beetje naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, er is ze mee geboren, ze was er meteen de wieg vertimmeren. Wat ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo dan, kwal? Ik zeg, nou ja, dat je geen jonge engelen kapot trapt. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lovietje en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lovietje is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lovietje? Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Luigi is zo muzikaal als een... Achterlijke. Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hier, oh, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een poosje ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met 1/4 voet 2 voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelden ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kan je even het Wilhelmus zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Koleren hangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Dat is dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Nou werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel. Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder? Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zo raar kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou, jongens, ik heb met de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb ik me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst.
maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Verder houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen, wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster, maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen heb ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat? Springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo zwart heeft er nooit gegeten, jongens. We gaan weer verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: you wanna do.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje.

0: Zegt de dokter? Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ik zeg, ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleet ogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze dan misschien, zegt hij? Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar Rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een neefase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Ja, ja. Dat is het? Ja? Ja, dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben gek. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. Nee, u weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, allemaal... Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan kippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus hij zegt... Buurman, zet jij even koffie?
1: Een goeie morgen. Skapadabadopidididabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab

24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden. En de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig matig van kracht. En dan zondag, met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming, wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkering is uit, dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen, die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht, kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders. Ben je daar, jongen? Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
1: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
0: Ja, ik ben het.
1: Waar kom je vandaan?
0: Daar en daar vandaan.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik heb opgetreden.
1: Hoe was dat? Dat
0: was spannend.
1: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
0: De man was een beetje ouder dan wel aardig hoor.
1: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunnebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen, want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse... Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide, daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen.
2: Zij wel.
1: Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
0: Ik zeg in Drenthe?
1: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die andere zit er gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen... Met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
0: Ja, de verkering uit. Ga eens even over die ex-verkering. Mag ik, kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai. Bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar wij. Oh. Wij lagen een keer in Parijs, in een hotel te vrijen. En die hotelletjes in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrijen. En dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van. Oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker. Daar heb je flipper. Oh ja. Oh, hij van, oh, ja, ja, ja, oh, ja, ja, ja, oh, ja, ja. Stil, man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van, wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar op het buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin, die loopt naar het buffet en die roept, oh, ja, ja, ja, oh, ja, ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een ijsje, hoor.

0: Het was niet meer te redden. Oh. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon met jou naar schelen.
1: Goedemiddag.
2: All right. You wanna dance?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, Het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs.
1: 98 euro.
0: 98 euro, lager! 50. 50, nog lager! 36. 6, oh, mooi getal. 36, nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen, mensen? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel, 2. Weggrap, leuk. Hey, mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen, zo. Ja, nu. Oh. Zo. Nee, dat is echt, ik heb staan weken, hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is gewoon... Dat is racisme, weet je dat? Hé, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja, Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee. Nee. Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten, dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik, weet je, maar niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee. Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Nou, dan flikkeren we het hier en ik kom halen. Ja, niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo'n eerlijke vorm van handel. Ja. Zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Nee, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop en denk, hey, de Aldi. Even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet... dat die mensen daar zo lelijk zijn... Nee, maar echt lelijk, echt. Er is ook een scène van Lord of the Rings opgenomen in de Aldi. Zonder schmink, gewoon zo. Ik vroeg naar het zout, ik werd begeleid door de golem. Here's the saltmaster, nee! Bad Smeagol! Nog iets. Ik loop die winkel uit met mijn doos. Ik was de enigste. Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht, gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na 3 kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt en ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd, precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, jongens, laat mij die ramen doen. Alle lawaai. Zo. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op één doos na. In het midden van de Aldi bleef één doos staan. Een doos curry gewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die ALDI. We kaufen allen bij die ALDI.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig matig van kracht. En dan zondag, met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming, wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
1: Dat Van Gele.
0: Wie zegt u?
1: Van Gele.
0: Juist, en u belt vanuit?
1: Leeuwarden.
0: Dat dacht ik al. Ja.
1: Geboren en getogen, hoor.
0: Ja, dat is te horen, meneer Rehlen. Meneer Rehlen, 200 gulden in kas. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
1: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
0: Ah, en zei het u iets?
1: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Rehlen?
1: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
0: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
1: Ja.
0: Hallo, meneer Van Gele.
1: Ja.
0: Dit was het geluid.
1: Ja.
0: Wat zegt u ervan?
1: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
0: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gele.
1: Ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
0: Oh, nee. Nou.
1: Mag ik even overleggen?
0: Ja. Meneer Van Gele, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
1: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
0: In de kamer, zegt u?
1: Ja.
0: En waar zit u dan?
1: In de keuken.
0: Met de telefoon in de keuken?
1: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
0: Oh.
1: Die hebben het telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.

0: Meneer Schelpoort, meneer Vergeven, daar is iets best.
1: U klinkt paniekerig, vertel eens.
0: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
1: Hé, hey, hoe kan dat nou?
0: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
1: Nou.
0: Ja, dat is grote malheur, hè?
1: Ja, wat u zegt, meneer
0: Vergeven. Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
1: Ja, dat moet dan maar, meneer Vergeven. Let u wel goed op, de technicus start de band, er komt voor u nogmaals het geluid.
0: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperhoop.
1: Hallo, meneer Vergeven.
0: Ja?
1: Ik heb het geluid even 3 keer laten horen.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Vergeven.
0: Want dat kan het niet mis, hè?
1: Nee, dat zou je denken van niet, hè?
0: Meneer Schil, mag ik nog één...
1: Hallo, mijn naam is Schilperhoop, meneer Vergeven, en niet Schil.
0: Want dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperhoop,
1: ja.
0: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè?
1: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Vergeven.
0: Meneer Schilperhoop, mag ik nog even overleggen?
1: Ja.
0: Dan kom ik zo bij u terug.
1: Ja.
0: Een secondje.
1: Ja, hoor, meneer Vergeven.
0: Meneer Schilperhoop.
1: Meneer Vergeven.
0: Daar ben ik weer.
1: En wat zeiden ze er binnen van?
0: Ja, ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè?
1: Ja. En weet u het, denkt u?
0: Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is.
1: Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Vergeven.
0: Ja, maar ik durf het niet te zeggen.
1: Hoe bedoelt u?
0: Nou, voor de KRO.
1: Oh, dat maakt niks uit, meneer Vergeven. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen.
0: Nou, mag ik het zeggen?
1: Zegt u het maar.
0: Is het een neger uit Mozambique?
1: Uitstekend geraden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennaam. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, kom zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte tzee. Alle Groningers praten met natte tzee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders altijd omhoog, maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig.

0: stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
1: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
1: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan het weer van donderdag tot en met zondag. Donderdag hebben we te maken met een wind uit het noorden en hierdoor blijft ons land gevoelig voor bewolking vanaf zee. Blijft dit keer wel overwegend droog en tussen de wolken door schijnt geregeld de zon. De temperatuur liggen tussen de 19 en 23 graden. Vrijdag. Het is rustig weer door invloed van een vrij vlak hoge drukgebied in de buurt van ons land. Het is droog met zonnige periodes en stapelwolken. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 25 graden en de wind komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Zaterdag, de temperatuur valt wat hoger uit met 22 tot 24 graden in het noorden en westen. En in het binnenland wordt het met 25 tot 28 graden weer zomers warm. En in het zuidoosten kan het de 29 graden nog wel halen. En daarbij is het vrij zonnig met later op de dag ook wolkenvelden. In het noorden is kans op een bui en de wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig van kracht. En dan zondag. Met een matige en aan de kust vrij krachtige westelijke stroming wordt vochtige en onstabiele lucht aangevoerd. Er zijn wolkenvelden, buien en korte zonnige periodes. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het weer.

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het?
1: Nijlpaard.
0: Het nijlpaard, dat is het nijlpaard. Maar het nijlpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een nijlpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een nijlpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Dan komt er oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het nijlpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude besties in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een nijlpaard poept? Alle zoogdieren gaat de poep naar beneden. Een nijlpaard gaat terwijl die poept met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bakkers buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariërs zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven de moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp op, hoor je Rotterdammer.
2: Hey, gozer, moet je kijken, joh. Hey, nou geurk.
0: Nee, man, paprika. Past die nou, kut.
2: Hey.
0: Moet ik kijken, als water kan komen. Je moet kijken, knoflook. Peter Seili. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, cheat, mag ik even een klein beetje zaallicht? Ik zie de hele tijd iemand zitten. Ik moet even vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie de hele tijd zitten. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je?
3: 13.
0: 13, Koen. Zit je in de brugklas? Zit je in de brugklas? Tweede klas? Zit je in de brugklas?
3: Ja.
4: Respect, grote respect.
0: Luister, Koen. Heb je een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt?
3: Aardrijkskunde.
0: Wie geeft aardrijkskunde bij jou? Meneer?
3: Meneer Wals.
0: Meneer Wals? Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, er kijken maar miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik krijg het geniaal. Ja, dus. Koen, even opletten. Ja. Even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toeren om af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen. Hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem, pak je pillen. Ga eruit. Ik zei, sorry, meneer Peter. Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost. Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja.
5: Ben je Bob? Zeg het hardop.
6: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, wil chillen, wil chillen, wil chillen, wil chillen,
1: wil chillen. DJ Joey.
0: Als je bitch wil chillen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongen.
2: Hey.
3: Proost.
4: Proost.
1: Frisje?
5: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
5: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! De knapperd? Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host,

0: the 303. And a 202. These are just like, they look like toys, but they really can do a lot of damage and make it good. And then you have breakbeats, which are different breaks from old records or whatever you can find, and they just, they speed them up and they put a loop to them. Basically like techno is usually on the floor.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek, Mix 24.
2: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

This one's for you.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.